0: Inner Voice, Miss Scott, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6 5.
2: Grand.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6 5 is there.
2: Is there.
1: Except Babs. Dit jullie lopen daar zigzag naar ons komt toe.
3: Except Babs, dit is jullie goede mering.
2: Hé, Bapo. Hier komt die kwela kwela. Stop die goedjes van jullie, laat ons biggie koppers pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.